Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag onder de streek.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

alweer 50 jaar geleden hè, dat Sweet Love van Ferrari in de top 40 stond. Ja, in de Lage Landen op 29 mei 1976. Hè, ja, stond het op de allereerste plaats hè, op deze dag. Hè. Goedemorgen, het is vrijdag, bijna weekend. 29 mei 2026, even voor de statistieken. Ja, we zijn vandaag bezig met aflevering 5357 ja, van Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is een aardige ruk, jongens. Zal eens een keer gaan uitrekenen hoeveel jaar dat is. Maar ja, ik ben de tijdsbesef een klein beetje kwijt. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten hier nog steeds op de bovenste verdieping van het grote Van Vliet-complex, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Ja, het is onverstotelijk aangetoond dat de een en dezelfde bruinvis in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde rondzwemt. Zo blijkt volgens de laatste berichten en de laatste foto's die men op internet heeft gedeeld. Ja, onderzoekers van de stichting Delta Bruinvis die hebben gebruik gemaakt van foto-identificatie. Ja, grote vraag is nu hoe de bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Ja, via de Oosterscheldekring en dan buitenom. Dat denkt men, dat is het meest aannemelijk. Ja, of het moet via het kanaal door Zuid-Beveland zijn gezwommen. En dan had het ook door de sluis heen gemoeten bij Hans Weert. Maar daar twijfelen ze een beetje aan, ja. Ja, de stichting Delta Bruinvis die fotografeert al een tijdje bruinvissen en heeft ook een database opgebouwd van 150 verschillende exemplaren. Ja, de bruinvis L012R004 die werd voor het eerst gefotografeerd en zwemt meestal rond in de buurt van Burgsluis. Sinds 2012 wordt hij al gesignaleerd. Maar ja, nu lijkt deze bruinvis te zijn begonnen aan een zwerftocht. Ja, een wandelaar heeft de foto gemaakt. Het is bijzonder, zegt de bioloog. En ja, waarom deze bruinvis aan het zwerven is, dat is nog de grote vraag. Ja, het dier duikt regelmatig op in de Westerschelde. En het is daar ook goed toeven, want daar zit genoeg inktvis. Daar zit genoeg, daar zitten genoeg kwallen, er zit sprot. Nou ja, alles wat zo'n bruinvis eet. Dus aan eten heeft hij in elk geval genoeg. Maar ja, ook haring hè, zit daar en veel kabeljauw. Maar goed, ja, wat hij een beetje aan het doen is, deze bruinvis, is een beetje gewoon aan het... kom nou zeg, jongens, de mens doet dat toch ook? Die gaat toch ook af en toe eventjes een beetje rondtoeren? Hè? Deze bruinvis is gewoon even een uitje aan het maken. Ja. Maar goed, ja, het is wel weer iets bijzonders. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je, die berichten over dieren en zo. En vooral als het goed gaat, hoor. Want ik heb ook wel eens in dit programma aan het begin wat berichten gehad van dieren die minder goed waren, toch? Ja. Maar goed, voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Dit is het Ochtendradio Feuilleton.

0: Liedjes zelf inkleuren. Twee liedjes uit de jaren 90 in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag. Dus eventjes de hoogste tijd, want we gaan even kijken naar het nieuws.
1: Een dagelijkse ochtendshow. Wie wil dat nou niet? Zeg Erik, wat is het nieuws voor vandaag?
0: Nou, is heel makkelijk. Ga even kijken naar het nieuws, jongens. Twee Roemenen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag licht gewond geraakt toen een drone insloeg in een wooncomplex. Volgens Roemenië was de drone Russisch. Het zou trouwens de eerste keer zijn dat de Roemenen gewond zijn geraakt door een Russische drone. Ja. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land toe moet treden tot de Europese Unie en lid moet worden. Ja, het parlement steunt daarmee het twee-stappenplan van de regering. Zo wordt er een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot een lidmaatschap kunnen leiden. Ja, dan gaat dus IJsland toetreden tot de Europese Unie. Hè? Ja, het is eventjes afwachten natuurlijk. 29 augustus pas, dan wordt het referendum gehouden. Ja, en de Verenigde Naties die plaatsen Israël op een zwarte lijst wegens het gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur Danny Danon bekendgemaakt op X. Hij heeft ook gezegd de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Ja, het jaarlijks rapport van de Verenigde Naties over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt. Maar Israël die heeft het zeg maar al wel gedeeld. Dus ja, het wordt tegenwoordig gewoon gelijk op social media gezet. Hè? Ja. Ja, volgens het rapport is het aantal gevallen van seksueel geweld in conflicten over de hele wereld sterk gestegen ten opzichte van 2024, zo meldt het persbureau. Ook Rusland is dit jaar voor het eerst op de zwarte lijst geplaatst vanwege seksueel geweld tegen krijgsgevangenen en inwoners die tijdens de oorlog in de Oekraïne zijn vastgehouden. Ja, op de eerdere versie van de zwarte lijst staan terreurgroepen als Hamas, IS en de gewapende milities in landen waar de oorlog woedt, zoals de Rapid Support Forces, oftewel RSF, in Soedan en Al-Qaeda in de islamitische Maghreb in Mali. Ja, opname op de lijst is een vorm van diplomatieke druk en zo zijn er ook geen concrete sancties aan verbonden. Ja, de aantijgingen nu aan het adres van Israël is niet nieuw. In april is er al een rapport verschenen van Save the Children. Daar staat ook in dat Palestijnse kinderen in militaire gevangenissen worden gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. En ook in wat eerdere rapporten van de VN maakt men al melding van seksueel geweld tegen gevangenen. Ja. Israël staat nu op de zwarte lijst. Hè? Ja, zo is er ook een politieke campagne bezig tegen Israël. We zullen blijven strijden, zo zegt een van de mensen op het platform. We zullen alles aan de kaak stellen. De waarheid zal zegevieren. En volgens de ambassadeur heeft Israël bewijsmateriaal, documenten en antwoorden op elke beschuldiging geleverd. Zo heeft de VN-vertegenwoordigers ook de boel uitgenodigd om te plaatsen onderzoek te doen. Maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Ja. Maar ja, het is allemaal ellende in de wereld. Hè. Die oorlog die is nog steeds niet afgelopen. Hè. Nee, maar goed. Voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1971, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Rolling Stones in de top 40. Het liedje dan heette Brown Sugar en blijft er 2 weken staan.

0: Ja, zo kunnen ze ook zijn, hè. Ja, Valencia, ai ai. En My Mind Missing, hoorde je als de dagtopper van vandaag. Ja, de dagtopper, altijd van een nieuwe artiest aan het firmament. En, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. En dan hoor je dat als dagtopper voorbij komen, hè, in Voor de Wekker Wakker. Ja, op vele verzoek, ik zei het al heel af en toe, een oude column van Beer. Oftewel van Donders, oftewel, Pastoor Zervaas. Nou, we hebben nu een column gevonden. Dat is eentje van 2024, dat is 2 jaar geleden. En dat ging toen over een pakje. Luister met aandacht.
1: Bie. Beers, roddelende breuzel.
2: De Limburgse buurman praat al een paar dagen niet meer tegen mij. Eigenlijk is het ook dan mijn schuld. Ik had dat eigenlijk ook niet moeten doen. Hè. Hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? Nou, een paar dagen geleden riep de Limburgse buurman mij binnen en zegt u, kom eens even kijken. En had u op de keukentafel 7 fluitkabouters staan. Hier staan 7 fluitkabouters. Ik zeg, wat buurman, flutkabouters? Nee, fluitkabouters. Kijk, als ik er langs loop, dan is er een sensor zit erin. En als ik er langs loop, beginnen ze allemaal te fluiten. Ik zeg, geweldig zeg. Ik zeg, geweldig, wat een herrie, hè. 7 fluitkabouters. Ik zeg, hoe kom je daar nou zo aan? Nou, dat zal ik je vertellen, zei de Limburgse buurman. Ik ben een winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht geweest en daar verkopen ze pakjes. Daar is een pop-up winkel en die verkoopt onbezorgde pakketten en de mensen staan in de rij en ik heb ertussen gestaan en ik heb 7 pakjes gekocht, heb ik ze thuis uitgepakt en wat bleek, 7 fluitkabouters. Ja, ik zeg, leuk zeg. Wat ga je ermee doen? Dat weet ik nog niet. Ik zeg, oké, ik ben gegaan. Ik heb thuis op de zolder eens even gekeken in mijn verkleedkist van de carnaval. En ik heb een heel leuk kostuumpje eruit gehaald. En dat heb ik hem gegeven in een net pakje. Bel hem aan. Ik zeg, buurman, ik heb nog een pakje voor je. Ben je in Utrecht geweest? Ik zeg, min of meer, alsjeblieft. Ik ben naar binnen, hij pakt het uit. En dan had ik het niet moeten doen. Ik had er sowieso schik in, maar ik had het niet moeten doen. Hè. Ik had hem geen kostuumpje moeten geven van Sneeuwwitje. En dit was Beer. Graag tot de volgende keer.

0: Mooi liedje, hè? Rond de IJs van even geleden. Nou ja, heel lang geleden. Zo zal het zijn, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En dat zat na de column van Beer, die we af en toe in de herhaling gooien. En ook Pastoor Servaze. Ja, heel af en toe hoor je een oud fragment van deze, ja, toch wel man waar ik een ontzettend grote fan van ben, of van die donders. Goed, Voor de Wekker Wakker, even kijken naar het weerbericht vandaag. Het is vooral in het noordelijke deel van de Lage Landen klein beetje onstuimig. Daar kan een onweersbui plaatsvinden en de temperatuur die loopt daar ook snel op. Temperaturen liggen bijvoorbeeld vanmiddag tussen de 28 en lokaal 33 graden. Dus ja, wat ik gisteren ook las, dat het de hele dag ging regenen. Dat vind ik een beetje raar, want in het weerbericht staat hier eigenlijk niks daarover. Alleen hoge temperaturen. Ja, in de loop van de middag dan gaat wel de kans op wat regen toenemen. In het binnenland met zware windstoten, onder andere hagel, ja, en veel regen. Dan pas, maar ja, dan hebben we alweer mooi weer gehad, hè, 33 graden. En na de buien dan draait de wind weer naar het westen en koelt het wat af. Nou ja, morgen dan is er ook weer veel zon. Maar in het zuiden is er dan wel kans op een regenbuitje. De temperaturen liggen dan ook tussen de 22 en de 28 graden. Dus het valt over het algemeen vandaag nog mee.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 48.

Ja, My Madison, Milk Inc. Altijd leuk hoor, die muziek van Milk Inc. Ze hebben heel veel liedjes gemaakt al in het verleden. Hè. Ja, dit keer komen ze op nummer 48, komen ze nieuw binnen in de flitsende 50 van deze week. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken eventjes naar het nieuws wederom. Ja, eventjes wat shownieuws. Jan Smit vindt de aankomende concerten met de toppers een fijne afleiding, zo zegt hij, van zijn scheiding. Het gaat naar omstandigheden goed, zo meldt hij via social media. En hij zegt dat hij uitkijkt naar de toppers. Hij wil weer iets leuks doen. Het gaat goed met mij. We hebben een leuke week, zo vertelt hij tijdens de repetities voor de concerten in de Johan Cruijff Arena. Ja, hij geeft wel toe dat het nog af en toe moeilijk is. Hij wil er ook weinig over kwijt. Hij zegt, ik ga er niet veel over zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, dan kom ik wel naar jullie toe. Maar ja, hij kijkt in elk geval wel uit naar de concerten met de toppers. Hè. En de gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelderdoom voor twee concerten van Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West. Dat schrijft de burgemeester in een brief. Volgens de burgemeester hebben de aangekondigde concerten begrijpelijkerwijs veel commotie en ook heel veel reacties opgeroepen. Hij noemt de uitspraken van de rapper verwerpelijke uitingen die moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeuringswaardig waren. Maar hij zegt dat hij als burgemeester geen beslissing kan nemen op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring. Alleen ja, als burgemeester hoort de burgemeester van Arnhem te kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging en andere veiligheidskwesties. Ja, en volgens de Arnhemse burgemeester zijn die zaken rond het concert allemaal goed geregeld. Dus het Gelderdoom maakt zich dus op voor een concert van Kanye West. Ja, ik heb een liedje gevonden met Beyoncé samen. Ja. En dat is deze. Die heet Ego.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

In de jaren 70 had deze man heel wat hits. En onder meer, deze was een van zijn grootste, Daniel Gerard en Butterfly. In jouw feelgood-uur, de hitkampioen. Straks neem ik je mee naar een klassieker uit de jaren 60 van Ben Kramer. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dat is Cold at Heart.

Zai Zai. In jouw Feel Good Uur, de hitkampioen. Met The Boss, Bruce Springsteen. Met misschien een van zijn minder bekende nummers. We gaan eens genieten van Tougher Than the Rest.

Bruce Springsteen er nog eens bij te hebben. In een feel-good uur natuurlijk. Hij maakt zo'n prachtige nummers. Ah, we gaan nog eens een

0: Radio Roadhout. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.

Dit is het nummer waar het allemaal mee begon voor Technotronic. Pump up the jam. Straks komt Robert Abigail langs. Maar eerst de warme stem van Julio. Yeah.

zal zijn dat hij terug aan het draaien mag. Robert Abigail en Hold Me Judas. Staat u mij toe dat ik nog eens een draadje even aan die discobal, want dat doe ik toch zo graag tijdens een feel good uur. Dit zijn de Trams en Disco Inferno.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothalterd.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

uit het Eurovisie Songfestival van 1976, The Brotherhood of Man. Save your kisses for me. Straks duiken we nog eens in het kleinkunstarchief. Ja.

vond het altijd een lekker groepje. Ja, ook nog een Nederlands fabrikaat, jaren 80. Lekker dik zo, zoals het kon toen in die tijd. En leuk om dat terug te horen op jouw eigen radio.

0: het tijdens de opname van deze plaat fout zijn gegaan met die backing vocals.
1: Oh.
0: Ja, doen we denken aan een oude...
1: smile on your face.
0: Zo'n plaat van Elvis Presley, hè? Are you lonesome tonight? Dat ging het ook helemaal mis. Maar lekker! Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Ach jongen, ga happy wezen, weet je wel. Zo meteen nog iets fijns achter de keukengordijn in jouw middle of the roadshow. Ik neem je even mee terug naar 1973.

0: Was hij lekker? Of was hij lekker?
1: Ga naar die enge bos, zo koud, ook te
0: misten. Een complete stampede van edele, edele dieren. Een paard is edel. Ja, ja. Je mag ook geen paardenpoten zeggen, maar voeten. Voeten, vrienden. Crazy Horses van de Osmond Brothers.

0: zijn als zand en de zee. Meer. Ja, nou goed, de Duitsers zeggen meer in plaats van zee. En zee is meer. Wil je meer zee? Ha, een zeewindje. Een seabreeze.
1: Oh. Ook wel lekker natuurlijk, hè?
0: Ja. Marianne Rozenberg, ik ben wie du. Via lange palen en de bekende digitale kanalen. En met je veel, misschien wel via het ouderwetse cassettebandje.

0: Brit tegenwoordig.
1: Herman Brood.
0: Herman Brood. Herman Brood. Juist, inderdaad. Nou, het is de originele LP op 33 toeren. Saturday Night. Voor dit album hebben ze al meer dan 100 pop geboden. Het blijkt een collectors item te zijn, vooral de eerste persie. Er was weer Herman Brood, The Beginning. Long time ago. En daar gaat de show over. Juist, platen van toen en heel lang geleden. Fijn dat je erbij bent bij de club. De club van velen.

Hoge Noord. We gingen aan 80. Oeh, dat is lang geleden, kerel. Ja, dat is vrij lang geleden, ja. Heel lang geleden. Nou, kerel. Maxis en Making Your Mind Up. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Tuurlijk, dat wist je al. En je zou wat dronken worden zo tussen de maan in New York City. Kan ik wel zeggen. Dan heb je al heel wat kilometers afgelegd.

is het jarenlang achtereen in Amerika het best bekeken programma geweest op tv. Hè? Politieachtervolgingen, arrestaties, compleet crimineel Amerika. Die vonden het gewoon heerlijk. Bad Boys, terug op de radio. Het was in een cirkel. Bezoek ook eens onze Facebookpagina. Middle of the Road. We gaan het over. Dit is Lane Haywood.

altijd weer een fijne gedachte als deze heren en fotografen van de partij zijn. Virtueel op het kleine erepodium hier in de Middle of the Roadshow studio. Alan Parsons Project en Don't Answer Me was een van de laatste in de show voor wat betreft dit uur, vrienden. Ik moet er even Wim bedanken voor de koffie. Dat was heerlijk. Ton P voor de verbindingen. Arnold, ja, nou goed, jij bracht nog even de suikerklontjes hier.

is inderdaad puur genieten, hè. Mooi weer. Het zal het komende weekend wel wat veranderen, maar ja, we mogen toch niet klagen, zeker, hè. We zitten boven de 20 graden. Je hoorde de nieuwe plaat, vrienden, van Yo Valley. Genieten. Vandaag 29 mei, de internationale dag van de VN-blauwhelmen. Er is weer of geen weer met de huishoudtip. Wat is er te zien vanavond in familie en in thuis? Je komt het allemaal te weten bij ons, hè. We hebben ook het weerbericht. En we hebben muziek. Ja, wat dacht je wel? We hebben Love Unlimited Orchestra. Ik heb Penny McLean. Ik heb UB40. Ik heb Boy George. Ik heb The Beatles. Ik heb Fleetwood Mac. En vele anderen. Tweede plaat. Ja, dat is een leuke plaat. Die moet je toch wel kennen, zeker. Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

Tremolo's met Suddenly You Love Me. Ik heb twee bekenden overleden op 29 mei. De eerste, een Belgisch renner, Ludo Dirksens. De man werd 60 jaar veel te vroeg van ons heen gegaan. Hij overleed 29 mei 2025. En de tweede, een Amerikaans zanger, overleed 29 mei 2021 en werd 78, B.G. Thomas. Dit is een plaat van hem.

Boy George met Everything I Own. Ik heb 3 bekenden geboren op 29 mei. De eerste Belgisch zakenman Jean-Pierre van Rossum. Hij overleed in 2018, maar werd geboren 29 mei 1945. De tweede Amerikaanse zangeres Latoya Jackson. Bekende zuster van, ja. Ze werd geboren 29 mei 1956 en dat betekent dat ze vandaag 60 jaar is. En dan Semino Rossi, dat is een schlagerzanger, Oostenrijks-Argentijns. Semino Rossi wordt er vandaag 64.

0: I'm so glad that I'm a woman van Love Unlimited. Een nummer geschreven, dat kan je al raden als je de muziek hoort, door Betty White.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Na het snijden van uien, dames, heb je vaak stinkende handen. Hoe ga je die uiengeur nu verwijderen? Wel, dat is eigenlijk simpel hoor. Wrijf je handen in met tandpasta of met zout. Spoel nu je handen en je zal merken dat die handen weer heel fris ruiken.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar VRT vanavond, 7:45 Thuis. De avond loopt voor Lin helemaal niet zoals gepland. Mede dankzij Brik en dat kost haar misschien wel haar leven. Het enthousiasme van Eddy verdwijnt als sneeuw voor de zon bij het horen van een nieuwtje van Nancy. En Peter regelt een date voor Tom, al lijkt niet iedereen daar zo blij mee. En dan op VTM om 8:00 vanavond, Familie. Louise vindt dat zij en Matthias alles moeten doen om Victor te beschermen. Elsa heeft opnieuw met Marcel afgesproken. Ze vraagt hem uit over Josephine. En Jan tenslotte blijft zijn leugen volhouden tegen Claudine.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Nederlanders, Barry en Eileen, If You Go. Het is vandaag op deze 29 mei, precies 109 jaar geleden, dat John Fitzgerald Kennedy geboren werd. En dat was de 35ste president van Amerika. De man overleed in 1963. Het weerbericht, wel dat ziet er, ja, heel goed uit, hè. Kom maar niet te veel in de zon. Vandaag 31 graden. Morgen zaterdag 27, zondag 24, maandag datzelfde scenario, 24 met zon. En dan gaan we wat zakken, vrienden. Volgende week dinsdag 22 graden, zonnige dag wel, maar kans op regen. Woensdag 20 en donderdag 18. En donderdag is er helemaal geen zon. Dan is het bewolkt en gaat het ook regenen. De vakantieoorden in Tenerife 22, in Las Palmas 20, in Malaga 26, in Antalya 28, in Benidorm 23 graden en in Heraklion, dat is Egypte, 27 graden. Ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Bedankt dat u bij ons was. Geniet maar van jouw zaterdag en zondag. En ook deze dag uiteraard. Tot maandag. We gaan eruit met een nieuwe plaat. Gloednieuw. Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand.

En dan ga je eventjes naar de film kijken. Ja, en voor je het weet ga je iets drinken. En voor je het weet is het weer ochtend, hè? Ja, inderdaad. 6 staat de zon alweer heel hoog natuurlijk. Ondertussen is het alweer middag natuurlijk. En kleine oogjes misschien vandaag. Maar de muziek, daar zal het zeker niet aan liggen. Want we hebben weer een heleboel goede muziek deze vrijdag. En je weekend is natuurlijk gestart met muziek van Soul Asylum. En het allemaal met Runaway Train. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de koffie. Want we zullen het kunnen gebruiken. Hier is Leila Key.

Nou, inderdaad, als dat geen weekendplaatje is, dan ben ik het er natuurlijk ook weer niet meer, hè. Muziek van Robin Dress en Leila Kay natuurlijk. En Got to get in again and again and again. What I got again. Ja, smakelijk eten. Zou ik zeggen, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziek. Alle vitamintjes die je kunt gebruiken natuurlijk iedere week weer opnieuw. En dat doen we van zondag tot en met vrijdag. Ja, inderdaad wel. Nu eventjes iets helemaal anders. Je ziet de nieuwe Kids on the Block en Tonight.

0: de Radsburg EDM nog kennen. TQ natuurlijk en dit allemaal met zijn Westside.
1: Dedicated to Eric Easy Wright. Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
0: Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom deze vrijdag natuurlijk. Hè, want het is lang geleden dat we nog deze gedraaid hebben. Het is tijd geworden voor
2: de onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in lunchbreak. Hier is John Cicada en een just een.

inderdaad, lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat dan nog op een vrijdag, ja. Onze onvergetelijke hit voor vandaag, dat was natuurlijk John Segarra en Don't Just Another Day. Ja, morgen is zaterdag, is gewoon een andere dag natuurlijk, ja. Als je het zo wel bekeken. Morgen zaterdag boodschappendag, ja, inderdaad wel. En dat zal wel bij vele mensen zo zijn natuurlijk, hè, ja. Vrijdagmiddag, je weekend is gestart en het is tijd voor de Spin Doctors en

Deze mannen hebben zeker calorieën genoeg voor deze middag toe te komen, denk ik. Hè? Inderdaad wel, de Spin Doctors en Two Princes. Vrijdagmiddag op je radio, fantastisch dat je erbij bent natuurlijk. En misschien moet je deze namiddag wel nu meer werken. Zet je nu al in de auto naar huis te rijden. Dan heb je natuurlijk geluk, hè? Ja, inderdaad wel. Maar je hebt niet zoveel geluk, we moeten nog blijven tot tijdens van 5 uur. Hier is Total Touch. En dit allemaal met Somebody Else.

0: uur van de dag. Naar de mooiste radio. Groot Haaltert.
1: Lunchbreak. Breaking News Toen.
2: Zo, inderdaad, met het weekend voor de deur. Het lunchbreak. Breaking News van toen. We gaan terug naar 2003. Ik zal even een blaadje erbij nemen. En Lisse worden in 2003 twee mannen opgepakt met Nahara tapes van The Beatles. Deze zouden 30 jaar eerder zijn gestolen uit de Abbey Road Studios. Een voormalige werknemer van de studios beweert dat hij de tapes mee mocht nemen. De tapes bevatten 90 uur aan historische opnames van The Beatles. Hier zijn The Beatles en dit al met hun Sgt. Pepper's Lonely Hearts.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ja, inderdaad, we hebben er heel de week kunnen van genieten natuurlijk. Hè, van deze hit van deze week. En dat was David Guetta samen met Jennifer Lopez. En wordt een grote hit deze zomer. Onschuld wat ik gezegd heb. Save me tonight. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2.

0: Jawel, de Depeche Mode. En dit allemaal met Enjoying the Silence. Ja, er wordt een klein beetje silence op je radio is. Wel, dan moet je ervan genieten. Want in de lunchbreak gebeurt daar niet zo heel veel. Dat er een silent moment is.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Ja, hoog tijd voor onze lunchbreak LP van de week. Onze artiesten van de week. Hier is Horky nog eens. En hier zijn ze met Hij Leeft.

dat wat de laatste nummertjes waren van onze artiesten voor deze week natuurlijk. Horky en Hij Leeft. Dank u wel, blijf ademen, zou ik zeggen. Tot 1 uur ben ik nog bij jullie hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation, want we zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Helemaal gratis en van niets. Hier is George Michael. En met zijn Too Funky.

Sindsdien heeft hij ook nog een paar hele grote hits gemaakt. Onder andere deze natuurlijk. Too Funky, George Michael. Zo direct natuurlijk onze toetjesplaat, maar nu nog eens eventjes een hele andere. Hier is Ace of Base en The Sign.

0: Gelukkig natuurlijk dat het weekend werd en nog eventjes hier in de lunchbreak lekker kunnen draaien natuurlijk. Ace of Base en I Saw the Sign. Het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag natuurlijk. En dat is geworden de Backstreet Boys en I Want That. Tot volgende week. Hè. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de lunchbreak. En tot en met vrijdag dan natuurlijk met alles erop en eraan. Bye bye. Maak er een mooie weekend van.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: De Nederlandstalige Tour. Bij jouw favoriete radio.
3: De

Het nummer gaat over een man die een hele avond wil drinken en lol wil trappen omdat gij van het leven houdt. Dit doet gij zodat gij zijn zorgen even kan vergeten. Het nummer werd geen heel grote hit, maar kwam wel tot plaats 36 in de Nederlandse top 40 en nummer 37 in de mega top 50 in 2007. 3 jaar na het overlijden van Hazes verscheen er op het Complicatie-album samen met Dre een versie van het nummer in duet met Paul de Leeuw uit de Bol. Een nummer van de Nederlandse zanger André Hazes. Dat je vindt op zijn album met heel mijn hart. Hey, welkom op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. Hier is Louis Neefs, mijn dorpje in de Kempen. Van harte welkom, hè. We zijn blij dat jullie erbij zijn.

eten en toch denk ik vaak nog aan huis. Is 's avonds de stilte gekomen, dan gaan mijn gedachten

Kenne Romana, zing met ons mee. Geboren Friesin Romana van der Linden en de Drentse Rick Volkers hebben hun krachten gebundeld met deze Zing met ons mee. Het is tijd om terug te keren naar Vlaanderen. Hopla. Mucha calor. Hier is Wendy van Wanten. Van harte welkom hier op jouw favoriete radiostation, hè?

Een nummertje dat ze vindt op zijn album Dit ben ik. Je hoort Gerard Joling en Water bij de Wijn. Zij zijn niet verlegen, hier zijn Viertakt uit Vlaanderen.

1991. Afkomstig van dat gelijknamig album Vrienden voor het Leven. Dat was Danny de Munk. En het begon allemaal met Siske de Rat in der tijd. Hè. We gaan verder hier op de Nederlandstalige Tour terug naar Vlaanderen met Connie Neefs en Toets Tielemans. Mijn dorp in de Kempen. Een cover, hè?

wist je eigenlijk dat dit liedje eigenlijk bestemd was voor Danny Christian, maar diens manager zag er niks in en ook de platenmaatschappij niet waar het voorstel werd aan gedaan. Vervolgens stapte Harry Thomas, de vroegere organisator en muziekproducent van het Slagerfestival, naar Kartner. Pierre Kartner, die het Smurflied schreef op voorwaarde dat hij het mocht zingen in het Slagerfestival. Thomas ging daarmee akkoord, waarna het Smurflied in de herfst van 1977 op single verscheen en een wereldhit werd. Hè? La, la, la, la. Hier is Wiltura en zonneschijn. Zit een beetje met de kikker in de keel.

0: Ja, ja, wie wil er geen miljonair zijn? Een miljonair nummertje van deze artiest, Jermaine Stuyver, kwam uit op 25 oktober 2024. Het is tijd voor heel ver terug in de tijd te gaan met Tony Hayes. Ik ben zo gelukkig zonder jou. En daarna krijgen we nog Frank van Etten. Leef vandaag. Die ken je natuurlijk van Wiltura, hè?
1: Ik ben zo gelukkig zonder jou.
0: Maar dan heette het gewoon weg. Ben zo eenzaam zonder jou. Een parodie erop.
1: Na

0: Al gelukkig zonder jou.
1: Dirk van Moorhem.

0: is Radio Goot Haalt Het.
1: Dirk van Moorhem met Op de Nederlandstalige Tour.
2: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is me. We gaan wel je elektrisch installeren.

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kaart. Huis

Vermanderen, Vlaamse kleinkunstenaar, schrijver, dichter, beeldhouwer, columnist, levensfilosoof, zanger, gitarist, bas, klarinist en schilder. Let me maar lopen, laatste strotte. Het was ook zijn zesde album, een LP. Ook hier bezorgt Vermanderen veel dagelijkse dingen en uit zijn eigen streek. Ja! Laat mij maar lopen langs de straat. Voor de Nederlandse luisteraars, hè. We gaan naar Nederland met Stiekem Gedanst. Hier zijn Toontje Lager. Op de Nederlandstalige Tour nog.

Inderdaad, niet warm, niet wellen. Dat was hem, Staf Permettier. En dat was ook meteen op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. We zijn er volgende week graag weer. We gaan eruit met Frank en Mireila Guantanamera. Tot de volgende!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Op de radio. Menno

0: Leuk begin van Dekker Radio, hè? De Chairman of the Board heette ze. En Give Me Just a Little More Time. Nou dan, uurtjes genoeg.
1: Prachtig
0: hoor.
1: Is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè? Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mister.

mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs & Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

Was die mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekker Radio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Die zijn, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: hem leuk.
1: Had je hem? Jurk en niemand. Zo is dat. Denk laat ik eens een leuke jingle instarten.

staat niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018. Duurt te lang. En we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie

0: Dek Radio Rudy Mender, echte indianen in het programma. Uit 1974, uit Amerika, Redbone. Come and get your love. Come and get your music. Ja, zo kan het ook, hè. Ja, ik heb weer een aardige lijst klaarstaan voor je, hoor. Music
1: Radio. Met de muziek van gisteren.
0: Where you going, baby? Zeg maar rustig eergisteren, hoor.
2: No, you can't take the car. Take the kid.
0: De Imperials heet deze groep. Been together too long. Who's gonna love you? Bijzondere vraag.

0: Ontdek het nieuwe.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet. Onze harten roesten, maar we noemen het goud. Waarom iets verwoesten waar je zo van houdt? Van de zoete smaak in mijn mond.

Mooi, hè? Van kort geleden deze van Roxanne Hazes. Au! A-U! Uitroepteken. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Bekker Radio, daar luister je naar. Met Zabedak gaan we verder. Ken je die nog? Van DVD, Dozie Bikker McIntyre.

Zappadak. Ik moet er een beetje om lachen. Want het is net alsof ze zingen kale kak. Maar dat is het niet, hè. Zappadak was van Davy D, Doosje Bikkermik en Titch. Zo, hé. Dat gooi ik er zomaar uit. Even naar Brazilië. Klein uitstapje voor Dekker Radio. Muziek van Gilberto Gil. Als ik het goed uitspreek. Titel Morena.

Ja, dat was mijn uitvinding hoor, in de jaren 70. De Moog Synthesizer, die hoor je op de achtergrond. En die is nooit meer weg geweest, gelukkig maar. Dat is een mooi effect. David Essex hoorde je dus met Gonna Make You a Star en Decca Radio. Daar hoor je dat allemaal voorbij komen. En ook die wijsheden, die zuig ik niet uit mijn duim, dat je dat niet denkt. Dit is een nieuwe van Charlie.

0: muziek van de jaren 70.
1: We gaan op weg naar de bodem van het uur met de Moody Blues. Dit was een ontsnit, de tijd in de jaren 70. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Daarna deze drie.

0: scoorde heel wat grote hits in een duet met de Miami Sound Machine, deze dame. Gloria Estefan, dat was de Miami Headmix.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ja, op een kruishoogte van 11.000 meter zien wij goed dan ook dat de decibelmeter van de radio volledig in het rood ging. Dankzij deze geluiden van Coldplay en Talk. En nu gaan we de romantiek opzoeken met Fates No More.

0: Summer in the City met die turbulente show. Dat was Becky G met Aranga.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van

Sommers mocht meteen even openen en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Dits met de eerste keer. Hey, mijn naam is Bart Mataar en dit is komend radio uur dood gewoon simpel in je radio.

0: disco rock van de bovenste categorie. I Was Made For Loving You van Kiss, afkomstig van het album Destinies. Paul Stanley schreef het nummer samen met Desmond Childs. Het songwriters duo wou naar eigen mening zeggen of bewijzen hoe makkelijk het was om een disco-nummer te schrijven en vervolgens een wereldhit mee te scoren. U luisterde naar Kiss met I Was Made For Loving You, baby.
1: Bart Mottaar. Bart Mottaar. Neemt je mee naar de tijd van toen.

0: dat sommige mensen daar toch een heel klein beetje een probleem mee hebben. Ja, daar kan ik best wel inkomen hoor, maar wij hebben dat helaas niet. 1988 bereikte toen de hoogste regionen van onze hitparade wat over de Robert Gray Band en Don't Be Afraid in the Dark.
1: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar.

0: The band Heart met Alone, een cover van I-10, afkomstig van het album Take Is A Good Look uit 1983. Het album sloeg eigenlijk niet aan, maar Alone werd 4 jaar later wel een hit en behaalde brons in de hitparade in 1987.
1: De nooit vervelende hits.

Heel simpelweg, we gaan grenzeloos door alle muziekstijlen heen. Was u misschien een beetje gechoqueerd als dit ook nog kan? Ja, hoor, de beter hits uit de jaren 60. Dit kan ook nog wel in de nooit vervelende hit. 1961 gewezen, nummer 1 hit, en dit voor Niels Sedaka. En Happy Birthday Sweet 16. Met vervolgens muziek van Gracie Abrams en Hit the Wall.

0: het zonnetje in de huiskamer. Mr. Barkuil en doodgewoon zot verliefd hier in de Nooit Vervelende Hits. Onze volgende muzikale gast heet David Robert Jones. Beter gekend als David Bowie. Met een van zijn parels, Let's Dance. Een maand voor het album uitgebracht werd. En verscheen het eigenlijk al op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het album zelf behaalde fenomenale verkoopcijfers. Wereldwijd streek het 8 platina platen op. David Bowie, teruggaande in de tijd. Wij delen onze passie in 1983. David Bowie en Let's Dance.
1: De lekkerste hits met Bart Botta.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Muzikaal genieten.
1: Wow.
0: Met Bart Motaar.

de tijdloze classic samplen. Simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. Jammer genoeg heeft ze eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Naar mijn weten was het deze uit 1983 geweest. De top 10 hit in onze eigen nationale hitparade. Natalie and My Won't Let You Down. Dit was er weer voor deze week. De nooit vervelende hits. Ik dank je voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende week.

van ABBA om onze show te openen, zeg maar. Summer Night City. Ja, het is wel oostwoel geweest vandaag, toch? Onder thermometer goed. 31 graden, zeg je.

Terug vanuit onze vertrouwde studio in België, zeg maar. Want vorige week zaten we met de uitzending nog in Torrevieja in Spanje. En zijn de mensen die geluisterd hebben, waarvoor dank trouwens. Kijk, veronderstel het wel, toch een heleboel heb ik gezien in België en ook in Nederland. Ja, het was toch zo leuk. En wij gingen op ons dek. Op het schip, zeg maar. Ja, geweldig was het. Het was een tijdje geleden dat we er geweest waren. Het is een klein jaartje terug. Vorige week, vorig jaar beter, waren we er ook in oktober met Fiesta Blanca.

En daarover hadden wij het in onze vorige uitzending ook al nog trouwens ruimschoots over. Vijf en een halve over vijf uur. Bedankt aan de vorige collega hier bij jouw Hit Radio.

wat het gaat worden, weet ik niet. Want met zo'n temperaturen weet je maar nooit. Jacqueline tovert wel iets uit haar mouw, zeg maar. Ja, daarin is ze goed hoor, daarin is ze goed. Laatste uitzending van de maand maart. Van de maand mei, sorry. Ja, ben ik helemaal, dat doe je toch wel. Van de maand mei, ja.

via de social media, op Kid Riders en de Facebookpagina van Jos van den Bos, hebben jullie massaal gestemd terug deze week. Zowel in België als in Nederland, waarvoor dank trouwens. Wie het haalt als eerste om gedraaid te worden, dat verneem je straks beter rond 6:30. Tussendoor is er ook nog Bart van Leeuwen die langskomt. De Shoebox klassieker. En we hebben ook wel een leuke popcorn klassieker in petto.

0: is here, and it's great to have your love. This is Hit Riders on Friday.
1: Ik zou zeggen, zet je sklap, zet je lekker rustig. Misschien buiten op een terrasje, wie weet ook waar, ja. Of misschien mensen die aan het luisteren zijn in de wagen via de Bluetooth, via de iPhone. Allemaal mogelijk, perfect.

Ja, toch ook alweer een paar decennia terug. Dit Simple Minds. Alive and kicking. Ja, intussen hebben wij de airco hier aangezet in onze studio. Want ja, ja, het is al het een en het ander geweest hier in België deze week. We hebben de zon meegebracht uit Spanje, zeg maar. Goeiemorgen.

0: Dit is Hitriders, elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.
1: I remain hopeful that we will reach agreement on substantial.

0: 1983 voor Space Monkey. Can't Stop Running. Komt u er pas bij, hartelijk welkom. Dit is de Hit Rider Show 225 op deze vrijdag.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Alleen de grootste hits hoor je hier. Tot 7 uur vanavond zijn we er met onze Hit Riders on Friday. En deze keer live vanuit onze studio in België, in Oost-Vlaanderen, zeg maar. Kent u deze nog?

0: en goede muziek gemaakt nog wel. 70s muziek uit die goede oude tijd, zeg maar. De Tramps en Disco Inferno.
1: Deze nog.

0: Onze tipper van de week, Isabel A. En smeek maar niet om mij. Ja, en we hebben bezoek in de studio. Jacqueline, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, Jacqueline. Leuk jou er weer bij te hebben hier live vanuit onze studio in België, zeg maar. Vorige week zaten we in Spanje, weet je nog? Hoe vond jij het daar, Jacqueline?
1: Ja, Spanje was gezellig en we hebben daar lekker feestjes gehouden en zo. Het was super plezant.
0: Ja, dat kan je wel zeggen dat we eens feestjes gehouden hebben. We hebben een paar dagen in Torrevieja verbleven en dan ook in Alicante eens even gaan opsnuiven. Ook in Valencia hebben we bezocht. Leuk toch wel, het gave stadje Valencia. Het is toch wel eens de moeite waard toch, om eens te doen. Dus mensen die nu aan het luisteren zijn, die plannen hebben als je graag naar Spanje wil, laat het ons gerust eens weten en wij kunnen misschien enkele tips meegeven. Jacqueline, is het niet?
1: Ja, zeker, Jos.
0: Zie je wel. Kijk, Jacqueline, ik heb vreselijke dorst.
1: Ja, wel, omdat ik terug ben van Spanje, heb ik vandaag toch een lekkere sangria voorzien. Dus ik heb weer verse sangria klaargemaakt vandaag.
0: Oh, ja? Ja. En ja. Maar ik moet natuurlijk altijd nog een heel klein beetje nuchter blijven, toch, Jacqueline? Gaat u daarvoor zorgen dan?
1: Ja.
0: Ja, want ik moet het hier nog tot 7 uur volhouden vandaag. Gaat het lukken, denk je?
1: Ja, dat zal zeker en vast wel lukken.
0: Oké, tot straks. Dan horen we je weer met de rubriek Wat eten we vandaag? Dankjewel, Jacqueline.
1: Tot straks.
0: Only the best music in the world. This is...

Jay and the Americans, Caramia Y. En ik had het zo net over Spanje hier samen met Jacqueline. En ik laat jullie ook nog graag weten dat er op 6 oktober terug witte feesten doorgaan in Torrevieja. En daar komt André Gazes, Frank Calan, Sam Horis, Danny Christian en nog zoveel andere grote artiesten. Dus kaarten kunnen nog altijd besteld worden trouwens voor La Fiesta Blanca. 6 oktober gaat het door, dit jaar. Ja. De Witte Straatfeesten. Kaarten zijn te bekomen aan €45.

0: uit de gloriejaren, zeg maar, van Julio Iglesias. Un canto a Galicia. En als je goed kijkt, het is om en bij 6:15. En vandaag zijn we niet vergeten onze collega Bart van Leeuwen. Is hier met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ach ja, ik weet het nog goed. 1967, dat was nog eens een jaar. Nou, ik was toen het mannetje hoor. Ik studeerde aan de Universiteit van Boston, waar ik het ene na het andere mooie meisje verslond. Mooie tijden, maar ja, die tijden veranderen. Nu woon ik in deze mooie buitenwijk van New York, met alles wat ik altijd hebben wou. En toch vraag ik me soms in paniek af waar ik nou eigenlijk in beland ben. Vooral nu ik jou heb ontmoet. Eigenlijk kan het helemaal niet wat we doen. Ik ben een man op leeftijd en jij bent eigenlijk veel te jong. Nee, we kunnen niet gaan dansen, we kunnen zelfs niet tegen elkaar praten. Maar als je ons dan toch in het verderf wil storten, denk je er dan aan om mij vooral mee te sleuren? Het kan gewoon niet. We luisteren naar Aretha Franklin, waarbij jij zegt dat je die helemaal niet kent. Ik kan het niet geloven. De Queen of Soul, die kent toch iedereen? Of ben ik maar een van de weinige overlevenden nu? Worden we niet meer serieus genomen? Ze denkt vast en zeker dat ik knettergek ben. Ik denk dat ik gewoon oud word. Ach, we hebben toch eigenlijk niks met elkaar gemeen. We hebben niks om over te praten. Een fijne sigaar, een goed glas whisky. Dat zijn de kleine dingen die mijn leven helemaal perfect maken. Maar jij hebt er helemaal niks mee. Eigenlijk is dit kansloos. Ik, een man op leeftijd. En jij, een meisje van amper 19.

0: Wel gezellig toch, vindt u niet, op deze zwoele vrijdagavond, 29 mei 2026. Met dank aan onze collega Bart Verleeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Je hoorde Steely Dan en Hey Nighting.
1: Welkom in Hitfinders met Jos van den Bos. Gaat de Jos maar los.

0: White Emeralds. 1973, you want to feel the need in me. Het is tijd voor dit nu.
1: Jukebox Klassieker. Jukebox Klassieker. Jukebox Klassieker.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: The right here is go back. Way back. Back into time.

eerste vocaal in ons tweede deel Hitriders op deze vrijdag 29 mei. Je hoorde Golden Earring, Quiet Eyes, een nummer dat dateert uit de late jaren 80, zeg maar. 1986, om heel precies te zijn. Hallo! Ja, het is weer tijd voor het tweede.

we gaan er nog eens tegenaan voor een volle 60 minuten lang, zeg maar. Tot 7 uur vanavond zijn we er via deze hitfrequentie. Je hoort ons via DAB+, via de FM, via de AM747 ook. En via jouw internet. Allemaal mogelijk, best mogelijk, hitriders tot 7 uur vanavond.

0: 8 minuten over 6 uur. Vrijdagnamiddag 29 mei 2026. En je hoort de muziek van Belgisch formaat.
1: Bonjour, madame, monsieur, dame, programma, inrijders. Avec Jos van den Bos. Et maintenant, dans le programme, une chanson française très populaire.

genoeg hebben we hem moeten afgeven. Een jaar of twee terug, zeg maar, deze Claude Barzotti. Scoorde een geweldige grote hit in België, Frankrijk en verschillende contraien nog maar.

0: Joanna. Ja, in onze tijd had je zoiets als de kabouterdans. Maar de dag van vandaag heb je ook nog iets anders hoor. Je hebt de klompendans. Ja, dat is iets anders. Het is iets nieuw en we laten het nu op jullie los.
1: Nieuw.

0: Het is nieuw op de markt. Het is een jonge artiest van bij ons, zeg maar. Thomas Julian noemt hij zichzelf. En hij bracht de klompendans is iets anders dan de kabouterdans, toch?
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: Little Richard en Good Golly, Miss Molly.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Intussen is Jacqueline ook binnen gewipt hier opnieuw in de studio. En we hebben de microfoon opengezet voor jou, Jacqueline. Vertel het maar.
1: Ja, dag Jos, ik ben hier terug. Dus ik heb vandaag een lekker brochetje voorzien van kalkoen. Met gebakken aardappelschijfjes en een lekker slaatje met tomaat en worteltjes erbij. En dan ook als dessertje heb ik een limoensorbet voorzien. Dat heb ik dus allemaal klaargemaakt.
0: Ja, een limoensorbet, Jacqueline. Ik ben daar zot van. Ja, dat doet mijn eten een beetje zakken. Ik heb zo nogal regelmatig eens een gevoel dat ik te veel gegeten heb. En dan zo'n limoensorbet, dat is echt de max. Bedankt Jacqueline voor je rubriek.
1: Ja, dag.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Somebody's gonna hurt. Someone. Het werd uitgebracht in 2010 en het stond in de lijst van de vergeten platen. Ja, en als je dit hoort, dan weet je hoe laat het is. Het is even kijken op de klok. Iets over 7:30, dus we zijn een klein beetje later dan normaal. Wat betreft onze keuzeplaat van de luisteraars. Maar ik had nog net de tijd om even een sunny stop in te lossen, zeg maar. Ja. Heb ik toch van genoten, hoor. Even kijken wat er op het lijstje stond deze week. In onze drie laureaten. Of bij onze drie laureaten, zeg maar. De eerste die aan bod kwam was het nummer van Shubi Shaker, Let's Twist Again, 1961 zaten we daar. Dat is een heel eindje geleden. En daarop hebben 42% van onze luisteraars gestemd. En dat is toch niet mis als ik het zo bekijk. Maar dan zie ik op nummer 2 in de lijst Boston... More Than a Feeling, een nummer uit 1976. En dat kreeg zomaar eventjes 50% van jullie stemmen. Jongens, kijk eens aan. 50% van onze luisteraars stemden op Boston en More Than a Feeling. Dus ik vermoed dat Boston als eerste aan bod komt. Tenzij Europe er nog iets kon aan veranderen. Maar Rock the Night, even kijken. Rock the Night uit 1985. Nee. 7%. Nee, daar ga je het niet mee, jongens. Nee. Dat is een klein beetje te weinig, toch wel. Dus dat betekent dat Boston gaat lopen met de meeste voorkeurstemmen. 50% van onze luisteraars stemden op deze More Than a Feeling. En dat betekent dat zij deze week...
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

En de hele boel mensen stemden op deze More Than a Feeling van Boston. 1976, die grote hit, zeg maar. Zowel in Nederland als in België werd het massaal gestemd deze week, waarvoor dank. En het scheelde niet veel of deze ging lopen met de pluimen.

0: Hitriders op vrijdag. Meer muziek, minder bla bla bla.
1: Ja, zeg dat wel. Vrijdagavond, laatste uitzending van de maand maart 2026 vandaag. Volgende keer zijn we in de maand juni. Ja, en dan verjaren wij ook. Mensen die graag iets willen sturen, kunnen dat gerust doen op onze Facebookpagina Jos van den Bos, ofwel ook in de Facebookgroep van Hit Riders.

0: verloren jaren voor deze Human League. Uit 1983 deze Fascination. En terwijl wij in Torre Vieca zaten met onze Hitfighters, tijdens het Pinksterweekend zaten onze collega's of conculega's niet stil. Nee, want er waren er ook nog iets die iets brachten dan een flashback top 100 uit 1978. En benieuwd zoals ik ben, als ik dan kijk wat er op nummer 100 stond, ja dan... Moet ik zeggen, het is wel gedurfd toch wel.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Dit stond op 100. Like Tina Turner en Proud Mary. En wat stond er dan op nummer 1, Jos?

0: nu was ik toch wel een heel klein beetje verkeerd, toch wel. Want dit stond eigenlijk op nummer 100.
1: You know?
0: Ja. Zo zie je maar. Sorry, collega's.
1: I think you might like to hear something from us.

Ja, ik weet niet hoe het komt hoor, maar de plaat sloeg een keer een overtocht. De wet van Murphy slaat toe hier op deze vrijdagavond in onze laatste 10 minuten, zeg maar. Ja, ik had het zo net over een flashback top 100 uit 1978. En op nummer 100 stond Ike en Tina Turner en Proud Mary uit 1971. Maar ik zei het zo net, wat stond er dan op nummer Angels? Ja, u hoort het al. Uit hetzelfde jaartal als ik niet mis ben? Oh nee, 1973. Hier is Deep Purple, Child in Time. We gaan hem niet volledig uitdraaien, want dat duurt veel te lang. Maar we gaan toch niet nalaten een stukje van jullie te laten horen.

0: aantal, daar wil ik nog even op terugkomen. Het is eigenlijk moeilijk leesbaar op de lijst, dus ik weet niet, is het nu 71 of 73? Maar het stond op nummer 1 in de top 100 in 1978 gedacht. Deep Purple, Child in Time. En ik zei het zo net, we kunnen hem niet helemaal uitdraaien vandaag.
1: Stadler?
2: What?
1: Is that it?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.
0: Ja, we moeten er vandoor. Het is 4 minuutjes voor 7 uur. Dat was het alweer een keertje, de 225ste uitzending van deze Hit Riders op vrijdag. We bedanken Jacqueline Segers voor haar rubriek Wat eten we vandaag? En ook voor de hapjes en de drankjes hier vandaag weer in de studio. Terug in eigen studio in Vlaanderenland, zeg maar. Geen uitzending deze keer vanuit Torre Vieca. Maar dat komt nog wel misschien in oktober als we er zijn met de Witte Straatfeesten op de Fiesta Blanca. Wie weet. Mensen in Spanje, Nederland, België of eender waar ook jullie luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Volgende week dinsdag zijn we terug met een nieuwe keuzeplaat van de luisteraarlijst. Die vinden jullie terug op de Facebookpagina van Hit Riders en ook op de Facebookpagina van Jos van den Bosch. Dus vanaf dinsdag kunnen jullie terug massaal gaan stemmen. Zowel in Nederland, in België als eender waar. Zometeen veel plezier met de komende collega's hier bij jouw hitfrequentie. We bedanken jullie en maken graag afspraak. Volgende week vrijdag, dan zijn we in de maand juni. Groetjes en tot dan!

Leuke vrienden, sinds kort hebben we ook een liedje over ons programma van de Muziekdoos. Met melodieën zacht en... Welkom, de twee komende uren ben ik er wederom heel graag bij met een nieuwe start.

Ziezo, nu weten jullie naar wat jullie luisteren de twee komende uren op jouw radio, namelijk de Muziekdoos. En we draaien zowel oude als nieuwe platen. En dit is een pareltje van Faya Condias.

heb hier de gloednieuwe single van Guido Belcanto, vrienden. En ik kan er geen mening over geven, want ik heb hem zelf nog niet eens gehoord. Ik heb hem net in de mailbox binnengekregen en programmeer hem meteen in ons programma van de Muziekdoos. Dus we gaan er samen naar luisteren. Klap op mijn kop. De nieuwe dus van Guido Belcanto. MUZIEK

Dat waren ze nog eens. Ze hebben toch leuke platen opgenomen, hè, door de jaren heen. Deze jongens vanuit Liverpool en de Beatles. En we gaan meteen terug naar nieuwere werk. En dit is ook de gloednieuwe voor K3 en Donnie in de schaduw.

K3. Leuk nummer voor tegen de zomer aan. Klinkt goed, hè? In de schaduw, samen met Donnie. Bobby Prins, toekom.

zo eens een keer die grote hit van Bobby Prins met Toe Kom In Mijn Armen. En ja hoor, het winnend Euro Songfestival nummer. Dara Bangaranga. We gaan er samen nog eens naar luisteren.

1974 barstte de bom los. Toen zij het Eurosongfestival wonnen met Waterloo. En sindsdien volgde gewoonweg de ene hit na de andere. En dit was een van hun prachtige songs. Van ABBA, Chiquitita. Daarbij draaien ze graag geregeld in ons programma van de Muziekdoos. Terug naar eigen Vlaanderland. Dit is Jo Valli en Paul Andersson.

Als ik weer terugdenk, en dat doen we toch wel eens allemaal zeker een keertje achterom kijken. En terugdenken aan vroeger Jon Valli en Paul Anderson. Al Martino.

Santino met zijn Blue Spanish Eyes. En dat allemaal voor jullie in onze muziekdoos, vrienden. Ik heb vandaag ook een van mijn favoriete liedjes meegebracht van Lieveke. Ik ben verloren.

Dat is altijd genieten, zeg, van die muziek van Elvis Presley. Daar hebben we uiteraard heel wat Presley-fans een groot plezier mee gedaan. John Horton heb ik vandaag ook meegebracht, dus zijn grote hit Zo Jong. Maar jaren later heeft hij dat opnieuw opgenomen in de studio's bij Freddy Dano. En die versie gaan we vandaag draaien.

0: Horton met zijn klassieker Zo Jong. En we gaan nog eens terug naar het nieuwere werk, want dit is echt wel een mooie frisse stem op jouw radio. Haar naam is Vulkaan en ze heeft een liedje opgenomen over Wild Kindje. Wel, je moet maar eens luisteren. Een beetje een vergelijkenis met de muziek destijds van Jasmin, maar ze doet dat echt ontzettend goed. Nancy, ik wens je heel veel succes toe met deze single, Vulkaan.
1: Van de pijn. Zou het zomaar kunnen dat wij waren tweelingzielen zijn? Zij dan vals, maar ik dacht tussen ons.

Vulkaan Wild Kindje. Mooie single, hè? Je kan hem ook beluisteren via alle platformen, bedoel ik dus, zoals Spotify. En wat heb ik nu klaar liggen? Ja hoor, Polanka.

0: Papa.
1: Ja?
0: Kijk wat we hebben gevonden.
1: Wat is dat?
0: Een doosje met muziek.
1: Oh, amai, dat is verschieten, zeg.
0: Ja, dat is de muziekdoos van Rudolf.
2: Ja, ja, de muziekdoos. Daar zijn jullie nu naar aan het luisteren. Samen met deze muziek van Wiltura.

Milo met zijn Lucky Day. We gaan nog eens een keer dat mooie nummer draaien van Jamman. Hij brengt voor ons Ik wil een goede vader voor je zijn.

breek mijn hart, omdat ik niet bij je ben. Dan wil ik zeggen wat ik denk en wat ik voel, maar hou me in en doe zo koel. Cool.

0: Luisa Fernandez met een van haar mooie hits dus. En we gaan meteen verder in ons programma van de Muziekdoos met nieuw werk. En dit is onze collega CDV en Hela van Mijn Pintje. Dat blijft er vanaf. Volgens hem toch.
1: Een avond stappen, een pintje pakken.

Dat was hem dan, onze collega CDV met Van mijn pintje blijft af. We gaan terug naar die gouden 70 jaren met Judy McQueen of Sonja Pelgrims.

Judy McQueen. We hebben meteen voor jullie wederom een mooie nieuwe single klaar liggen. En dat allemaal in ons programma van deze muziekdoos. Danny erover, die heeft het over de mooiste jaren.

Jullie konden samen met mij nog eens meegenieten van een van die prachtige hits van Jack Jersey. En we maken plaats voor Bobby Prins met Het Gebeurde Toen, zijn recente single.

een van zijn grootste hits van deze Bruce. En wij draaien ze graag geregeld in ons programma. Die hits van toen en natuurlijk ook de nieuwe platen. Daarvoor is ons programma in tussentijd door de jaren heen al bekend. De Muziekdoos. Heb je soms ook een bepaald nummer dat je toch zegt, dat wil ik nog eens graag terug horen? Stuur gerust een mailtje. rudolfstevens@telenet.be. En dan komt dat nummer zeker voorbij in een van de volgende afleveringen. We gaan die mooie stem nog een keer laten weerklinken door jouw radio. Deze van Mark Gerritsen.

mooie zeg, die nummers van Mark Gerritsen. We gaan deze nog eens dragen. Gigi Anderson. En de African Baby.

blijft altijd een leuk nummer om te draaien. Deze African Baby van Gigi Anderson. Onze collega Tina Rosita heeft ook een nieuwe single. En die draaien we met plezier. Als ik jou zie...

0: die eerste keer, daar gaat echt niks boven. De eerste keer is toch de allermooiste, het beste.
1: Willy Sommers die had het over de eerste keer en is meteen ook zijn nieuwste leuke single.
0: Afgenomen.
1: Zo vrienden, de aflevering van deze muziekdoos loopt stilaan naar zijn einde toe. Ik maak plaats voor mijn andere collega's. Ik wens jullie uiteraard nog heel veel plezier toe. En wat mij betreft, heel graag tot een volgende aflevering van Muziekdoos. En we sluiten af met een prachtige instrumentale van Space 1999.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondoutert.
2: How do you do?

0: Deze uitzending zit erop, maar we zien elkaar terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Amai, mijn vrouw.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders. Je kan hem geen dag meer.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Rondavond.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Radio Groot Geldert. Familie Radio.